0: bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: God Radio, Baken van Licht.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: God Radio. Je radio leeft weer.

tonight. Hallelujah.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft, wat je nog meer mee kunt toevoegen, zeg maar. Zodat het inzicht en dat fundamenten sterker worden, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. Dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine, dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten, waarmee je mensen op weg wilt helpen, zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft, om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. En dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je? Jij bent het niet. Het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent. Omdat je zo'n geweldige babbel hebt. Of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel. Als je kijkt naar de Bijbel. En je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Gewoon onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gave dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je? Het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er ook niet over te oordelen. Maar we bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van een levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken. En tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus, en opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Is dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig, hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veren eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en het werken in mij. U bent degene die alles door mij in tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven. Omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinther 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt wel, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Vanuit jezelf kunt u niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars om de heilige toe te rusten. De heilige zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon dat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt. Omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovigen toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen. Hè? Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot. En de mensen gaan gewoon verloren. Als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik het mee eens had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven. Dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten, zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk, dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen. Dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk. Dat we discipelen maken van de bekeerlingen. Zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen. En zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, en dit is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11 vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheüs 2 vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11 vers 34. Daar staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12 vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13, vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele Rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14, vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. En hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leidinggeven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastoor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen, en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk nog veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. En dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren, die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, we hebben een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust de gemeente opbouwt en bemoedigt. En lekker het geloof aanwakkert. Maar ook gewoon de gemeente toerust. Zeg maar, hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen. Hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan. Het licht kunnen zijn in de wereld. Zout kunnen zijn van de aarde. En hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel. De dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken. Hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist. Om anderen te leren om hetzelfde te doen. Zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten. De taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. En dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, studiegidsen, we doen podcast, radio. We spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is... Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening... sorry hoor. Ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening... zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen, toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam... om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gave of de talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert... dat we hem moeten gebruiken op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les... van de fase 1, serie 1 Basics... En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden. En kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt. En tot de volgende keer.
1: God Radio. Het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm now into my second week of teaching on the power of imagination. I've got a brand new book out on this. And I tell you, this is a powerful, powerful book. The teaching is just awesome. I've also got CDs and DVDs. And I would encourage you to please get this. Like I said, this is my second week of teaching, and I haven't got time to go back through what I've already ministered, but most people do not appreciate imagination, teaching on imagination. They think that that's fantasy. They think I need to be realistic, and most people downplay the importance of imagination. But I've shown from scriptures, Genesis chapter 11, verse 6, where the Lord said that nothing that they have imagined will be restrained unto them. Our imagination is so powerful that it actually challenged God's plans for the human race, and he had to confuse the languages at the Tower of Babel. Your imagination is your conception. That's literally what the Hebrew word that was translated imagination means. It means conception. It's where you conceive things. You can't give birth to any type of thing without first of all conceiving it. And that can be stated negatively or positively. I've been talking about the positive use of your imagination, but it's the same thing. You can't sin without first of all seeing yourself sinning in your heart. Man, that is a great truth. That is a powerful truth. I'm going to deal with that more out of Hebrews chapter 11 and verse 15. But we've been talking about imagination. What I started doing yesterday, I used Psalms chapter 1, verse 2, and compared it with Psalms chapter 2, verse 1. In Psalms chapter 1, verse 2, it says, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." And then Psalms chapter 2, verse 1 says, "Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing?" And my point that I was making is that the exact same Hebrew word that was translated meditate in Psalms 1, 2 was translated imagine in Psalms chapter 2, verse 1. And so from this, you can see that to meditate in the Word of God, you've got to let the Word of God, these truths that the Word of God is stating, paint a picture on the inside of you. And I gave examples of me imagining David, you know, going out and fighting Goliath. When I was in the Holy Lands, I actually walked out into the Valley of Elah. I went and got five smooth stones. I stood and I looked. And what it did, it helped my imagination. And when people say that going to the Holy Lands just makes the Bible come alive, what they're talking about is their imagination finally begin to start picturing it. Most people just read the Bible and they don't picture it. Or you could say it this way, they don't meditate. They don't imagine it, what it's really like. It's when you begin to take the Word of God and not just facts, not just information, but you take it and you let it paint a picture on the inside of you. That's when the Word really begins to start working. I gave examples last week. I'm just hitting a couple of things because I want to talk about meditating in the Word. And I gave examples last week about how I took John 14:12 that says, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father." Now that's a promise that if you are a believer in the Lord, you'll do greater, the same works that Jesus did and even greater. And Jesus is the one that said this in Mark chapter 16, "These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. If they drink any deadly thing, it shall not harm them. They shall lay hands on the sick and they shall recover." Many people have read that, but have you ever seen yourself laying hands on the sick and seeing them recover? Have you ever seen yourself casting out devils? See, that's meditating. And it's only when you take the Word and meditate on it to where it becomes alive to you that it really begins to release its power. Meditation is where you take the truths of God's Word and personalize them, and then they come out through you. There's a lot of people that there's a disconnect. They can read the Word. They might even be able to quote it, but it never manifests in their life. And the reason that there's that disconnection is because you haven't imagined, you haven't seen yourself, you haven't seen the Word working on the inside of you. So last week I shared how I took those scriptures that I'd do the same works that Jesus did. He raised people from the dead. He saw blind eyes open, deaf ears open. I took scriptures and I not only read it and studied it from the standpoint of Jesus doing, but since he said that I would do the same works, when he called Lazarus from the dead, I imagined myself calling Lazarus from the dead. I actually stood there and said, "Lazarus, come forth." I actually saw myself doing these things. And I know some of you think, well, that's make-believe. No, it's make-believe. It's fantasy if it's not based in the Word of God. But when you've got a scripture to stand on, it says the same works that I did, will you do also? It is not fantasy. It's not make-believe. It's not foolishness for you to see yourself doing it. And I can even go as far as to say that if you don't see yourself doing it in your imagination, if you don't embrace this with your heart and close your eyes and see yourself raising people from the dead and seeing blind eyes open, and I'm not talking about just fantasizing and coming up with your own thing, but go to the Word, find examples and see yourself doing what other people have done in the Word. If you can't see it in your heart, you won't see it on the outside. Well, those are major, major statements. Meditation is powerful. A verse that I've already quoted, Joshua chapter 1, verse 8, says, "This book of the law shall not depart from out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Again, that links meditation on, you need to meditate on the word. Don't meditate on you becoming a rock star, on you going out and doing things that have no basis in the word of God, but take promises about your marriage, about your health, about your prosperity, about whatever it is that God's word promises, and you take the word and you meditate. You see these things coming to pass. And if you can see it on the inside, then you'll see it on the outside. Man, that is awesome. Let me share a passage with you out of 1 Timothy chapter 4 and in verse 12. I'm going to read a number of verses here, but it says in verse 12, "Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." You know, I've got an entire series I teach in our Bible college on this. Those are powerful things, but I'm going to move on to another point. In verse 13, "Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery." Verse 15, it says, "Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear unto all." This is a further explanation of what meditation is. Meditation is just giving yourself wholly to something, focusing on it to the point that you aren't thinking about anything else. You know, we all have to function in this world. We've got jobs, you've got family, you've got responsibilities. There are certain things that you have to do. And if you aren't careful, you will become so focused on all of the natural things that you do that you lose sight of the spiritual things, that you forget the spiritual realm and you aren't focused on it. You know, to me, it's like using one of these 35 millimeter cameras where you focus through the lens. And I remember going to the zoo and taking pictures, and you can either focus on that chain link fence. If you change the focus so that it's focused on the fence, then the animal in the background just blurs out and you can't even see it. But if you focus on the animal that's in that cage, the chain link fence just blurs and goes away, and it's like you can't even see it. You need to be focused on the spiritual things. You need to focus on what the Word of God says. This is what Paul is telling Timothy. Give yourself wholly to it. Meditate upon these things day and night, and then your profiting will appear unto all. But the problem is, we let this life just dominate us. We get busy making a living, raising our kids, taking them to their soccer practice, to all of these other things. And you can become so busy that you aren't focused on the things of God. But see, this is where meditation comes in. Here is another great truth. This is powerful. You could take this to the bank. This will pay dividends right away. Did you know the same part of you that worries is the same part of you that meditates? All worry is meditation on something negative. You can go to your job, and if you had problems, say, in your marriage, you could do your job, you could function, and yet you never have it out of your thoughts the whole day worrying about what's going to happen. Or is our marriage going to survive? Or you talk about finances. You can do your job, and yet the whole time you're just thinking, how am I going to deal with this? God, it looks like a train wreck. And that's what we call worry. Every person watching me knows that you have been able to function, and yet you worry constantly. You worry all day long. You may worry weeks or months at a time. All worry is meditation on the negative. Meditation on the positive is what we call a positive imagination. And you can go to work and you can keep your mind stayed on God the entire time you're working. You can be thinking about, man, I am born again. I'm a brand new person. I can do all things through Christ. God, I thank you that you are giving me wisdom. You know, just yesterday I was walking around saying hi to our employees, and one of our employees that makes all of the different versions of our television program, he's got, I don't even know, but there was a dozen screens, and he was doing all of this stuff. And right as I walked in, he says, "I just do not understand this. What is wrong?" And I walked in and I said, "Hey, you can do all things through Christ who strengthens you." And I saw him just a few minutes ago, and I said, did you ever figure it out? And he said, I sure did. And he said that he took that little scripture, I can do all things through Christ who strengthens me, and he just prayed, and God showed him how to fix all these computers and make it work. You can keep your mind stayed on God. You can be thinking about, man, I'm a new creature, that God is with me. Whatever I set my hand unto is blessed. You can meditate on those things the whole time. So for people who say that, you know, I'm not like a preacher, I can't just spend my whole day looking out the window daydreaming, I've got to work. If you can worry all day long, you can meditate all day long. Meditation in God's word is just a positive imagination, whereas worry is a negative imagination. Anticipating the worst, seeing problems instead of solutions. Every one of you can worry and still function. You can also meditate and still function. Let me share this passage with you out of 2 Corinthians and in chapter 10. 2 Corinthians chapter 10, beginning with verse 3, it says, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations. These are talking about negative imaginations, but you have spiritual weapons that cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Again, there's a lot of people that think, hey, I've got to make a living. I've got things to do. I can't just sit there and meditate all day long.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, vorige week hebben we het gehad over... We zijn eigenlijk aanbeland, we hebben al een hele hoop behandeld. We hebben behandeld wat doet geloof, wat is geloof, hoe krijg je geloof. Dat soort dingen hebben we allemaal behandeld. En nu zijn we bezig met hoe gebruik je je geloof. Dat is mijn gantje een klein beetje. Hoe gebruik je je geloof? Hoe zet je je geloof aan het werk? En we hebben gezegd, er zijn drie manieren om je geloof aan het werk te zetten. Dus je hebt geloof in je hart... Maar dat geloof moet eruit gaan komen. Dat moet aan het werk gezet worden. Amen. Jezus geeft dat voorbeeld van het mosterdzaadje. Dat mosterdzaadje moet gezaaid worden. Dat zaad moet aan het werk gezet worden. En daarna vertelt Jezus dat verhaal van die boer die een dienstknecht had. En geloof werkt als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk zetten. Je moet hem aan het werk zetten. En geloof zet je aan het werk. En we zeggen door drie manieren. Nummer 1. En het zijn niet per se volgorde van welke belang het is. Maar je zet ze aan het werk door te handelen. Door te spreken en door te bidden. Dus je hebt geloof in je hart. Maar als dat geloof iets moet gaan veroorzaken... zou je dat aan het werk moeten gaan zetten door te handelen in geloof. Door te spreken in geloof. Of door te bidden in geloof. Door te bidden met geloof. En vorige keer hebben we het gehad over handelen in geloof. We hebben gezegd, geloof komt door het horen... maar resultaat komt door het te doen. Amen. Het maakt niet uit hoeveel geloof je hebt in je hart... en hoeveel je hoort. Er gaat nooit iets gebeuren totdat jij iets gaat doen. Dus geloof komt door het horen, maar resultaat, vrucht in je leven komt wanneer jij het gaat doen. En we hebben ook gezien dat de Bijbel zegt, geloof zonder daden is doodgeloof. Is doodgeloof. En doodgeloof werkt niet. Doodgeloof doet niks. En daarom zegt de Bijbel ook, je bedriegt jezelf. Zelfs als je het woord hoort, maar het niet doet. Zegt de Bijbel, je bedriegt jezelf. Of de Bijbel zegt, je bent misleid. Dus we moeten gaan handelen naar het woord van God. Amen. Nou, vanavond wil ik het gaan hebben over spreken in geloof. Spreken in geloof. Ik heb er een heel boek over geschreven. Woorden van geloof. Staat ook gratis in onze webshop. Kan je gratis bestellen. Veel mensen zullen hem hier misschien wel gelezen hebben. Maar dat is een thema wat je eigenlijk niet vaak genoeg kan bestuderen. Spreken in geloof. Hoe werkt het om te spreken in geloof? Je gebruikt je geloof door te spreken. De Bijbel zegt, met ons hart geloven we. Maar Jezus zegt ook in Matteüs hoofdstuk 12, vers 34. Hoef je niet op te zoeken. Maar dan zegt Jezus, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Amen. Dus dat betekent, als er geloof zit in je hart, zal het uit je mond moeten komen. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus wat er in jouw hart zit, gaat uiteindelijk uit je mond komen. Amen. En je geloof begint ook pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Jouw geloof begint pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Als we nog een keer kijken naar Lucas hoofdstuk 17. Waar Jezus, waar de apostelen eerst zeggen, Heere, vermeerder ons geloof. En dan zegt Jezus, nee, als u geloof had als een mosterdzaadje. En wat zegt Jezus daarna? Als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen. Zie je dat? Jij zegt, als je geloof had... Als een mosterdzaadje, wat is het eerste wat je gaat doen? Zeggen. Spreken. Geloof is altijd sprekend geloof. Als u geloof had, zou u zeggen. Als u geloof had, zou u zeggen. Dus jouw gelover zit gekoppeld aan je spreker. Amen. We hebben allemaal een gelover. Dat is onze wedergeboren geest. En we hebben allemaal een spreker. Dat is dat gat onder je neus. Amen. We hebben een gelover en een spreker. En die zitten aan elkaar gekoppeld. Maar Jezus zegt, als je geloof hebt, zal je gaan spreken. Je zal moeten gaan spreken. Stil geloof bestaat niet. Stil geloof bestaat niet. Geloof met het hart zal altijd beleden worden met de mond. Amen. En deze tekst mag je even opzoeken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. We gaan vanavond niet heel veel teksten behandelen... Ik ga heel veel straks uit één tekst behandelen. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 13. Daar staat dit. Maar Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij. En wat doe je als je gelooft? En daarom spreken wij ook. Jezus zei, als je geloof hebt, zou u zeggen. En Paulus zegt hier, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En ook wij geloven en spreken daarom. Amen. Dus geloof wordt altijd vrijgezet door de woorden uit je mond. Zodra je begint te spreken, begint er iets te gebeuren in de geestelijke wereld. En een mooi voorbeeld hiervan is die bloedvloeiende vrouw. Want van tevoren zegt de Bijbel in Marcus hoofdstuk 5, want zij zei, als ik zijn kleren aanraak, zal ik gezond worden. Amen. Die vrouw zei van tevoren al wat er zou gebeuren. Hoe zette zij haar geloof aan het werk? Ze sprak en ze handelde. Ze sprak, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Dat was spreken in geloof. Ze wist het zeker. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het was het bewijs van wat nog niet te zien was. Het was nog niet gebeurd. Maar zij sprak het van tevoren. Wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Ze handelde in geloof. Ze duwde zich door die menigte heen. Ze raakte hem aan en ze kreeg wat ze geloofde.
2: Amen.
1: Maar hoe kwam dat? Haar geloof kwam door te horen. Ze had van Jezus gehoord. Hoe begon ze haar geloof te gebruiken? Door te spreken, door te handelen. En ze ontving precies wat ze geloofde. Amen. Dus geloof wordt gebruikt door te spreken. Nou, ik wil je uitnodigen om mee te gaan naar Marcus hoofdstuk 11. En deze tekst, daar gaan we vanavond eens even lekker op kouwen. Zijn er mensen die zin hebben om te kouwen op een tekst? Halleluja. Marcus 11. Marcus 11 is een van de mooiste verhalen waar Jezus ons leert hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt. En we gaan eerst even lezen in Marcus 11 vanaf vers 13. En er staat dit. En toen hij, Jezus, in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was nog niet de tijd voor vijgen. En als we verder lezen, gaat Jezus meteen die vijgenboom bestraffen. Sommige christenen zeggen, waarom bestraft Jezus een vijgenboom als het nog niet de tijd is voor vijgen? Nou, ten eerste zat Jezus niet bij het Wereld Natuur Fonds. En ten tweede was het zo dat al voordat de vijgen kwamen, zaten er knopjes aan die vijgenboom. En die werden ook gegeten. En die hoorden er al tegelijkertijd te zijn met die bladeren. Die hoorden er toen al te zijn. Maar als die er niet aan zaten, wist je zeker dat er ook later in het jaar geen vrucht meer aan zou komen. Dus Jezus wist zeker op dit moment, dit is een vruchteloze vijgenboom. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Wacht eens even, waar is Jezus tegen aan het praten? Tegen een boom. Jezus antwoordde. Jezus had een gesprek met die boom. Zie je dat? Jezus antwoordde. Die boom zegt, ik geef jou niks te eten. En Jezus zegt iets terug. Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten, tot in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Nou, dit was waarschijnlijk het moment dat de discipelen dachten, Jezus is helemaal van het padje afgeraakt. Nu hebben we te lang niet geslapen. We zitten nu op het niveau waar Jezus begint te praten tegen bomen. Jezus deed al wel eens bijzondere dingen, maar ze dachten nu, dit is wel een beetje de grens. En dan staat er dit in vers 20. Gaan we verder lezen. Vers 20. En toen zei hij 's morgens vroeg. Een andere waarom zegt de volgende dag. Toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Petrus was totaal verbaasd. Zei, Rabbi, kijk, die boom waar u gisteren een gesprek mee had, die is er nu niet meer. En Jezus zei, goh, Petrus, je hebt helemaal gelijk. Wie had dat gedacht? Oh nee, dat zei Jezus niet. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen. Nu begint Jezus geloof te onderwijzen aan zijn discipelen. Jezus zei, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Nou, dit stukje onderwijs, deze aantal versen van Jezus, is misschien wel het belangrijkste onderwijs over geloof wat we hebben van Jezus. Jezus gebruikt zijn geloof door te spreken om een vijgenboom te laten verdorren. En Petrus, die totaal verbaasd is dat het gebeurt, die reageert daarop. En nu begint Jezus hem uit te leggen hoe hij precies hetzelfde kan doen. Hoe ook hij zijn geloof kan gebruiken, zodat er dingen gaan gebeuren. En ik heb hem hier ook op het bord uitgeschreven, vers 22 en 23. En Jezus antwoordde en zei, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dat begint Jezus te onderwijzen. Nou, ik wil een aantal lessen gaan halen uit deze tekst, uit deze twee versen die Jezus ons leert over je geloof gebruiken en over sprekend geloof. Want dat is hier wat Jezus ze leert. Nou, de eerste les, en ik heb dit al een keer eerder aangehaald, maar ik ga het dus niet heel lang, maar ik wil hem wel weer aanhalen. Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om ze te beklimmen. Amen. En natuurlijk heb je aan de ene kant, je hebt gewoon natuurlijke wijsheid en dingen die je moet doen in het natuurlijke. Maar in dit geval, toen Jezus iets voor elkaar wilde krijgen om die vijgenboom te verdorren, ging hij niet naar de lokale Hornbach toe of de praxis, haalde een bijl en begon die boom om te kappen. Nee, Jezus zette zijn geloof aan het werk. En Jezus leert Petrus hier om bergen te verplaatsen. Niet om ze te beklimmen. In andere woorden, om situaties bovennatuurlijk op te lossen in je leven. Amen. En dat is jouw erfdeel als christen. Situaties, problemen op jouw pad, kan je bovennatuurlijk oplossen. Je bent niet gebonden alleen aan de oplossingen die deze wereld biedt. Jij hebt geloof in God. En wanneer jij spreekt tegen dingen, beginnen dingen te gebeuren. Jezus leert je om een bergen verplaatsen te zijn. Geen bergbeklimmer. Amen. En God gaat zelfs je roepen op plekken waar zulke grote bergen staan dat je ze niet eens kan beklimmen. Dat het gewoon te groot is om te beklimmen. Dingen die in het natuurlijke totaal onlogisch zijn. Het gebouw waar we nu in zitten, ik heb het al eerder verteld. We hadden in één moment meer geld nodig dan in de anderhalf jaar daarvoor binnen was gekomen. En daarnaast hadden we maandelijks meer geld nodig dan überhaupt binnenkwam per maand. En God zei, dat is je gebouw. Nou, in het natuurlijke kan dat niet. In het natuurlijke kan dat niet. Dus als je denkt in bergen beklimmen, dan ben je klaar. Maar als je denkt in bergen verplaatsen, niet. Dan moet je je geloof aan het werk zetten. Amen. En we zetten ons geloof aan het werk. We gingen God geloven. We begonnen te handelen in geloof. We regelden alles. We tekenden de contracten. En God voorzag boven natuurlijk. Niet volgens menselijke logica. Menselijke logica zou zijn, oh, als we nou zoveel mensen vinden die dit willen geven en we gaan stroopwafels verkopen. Dat is bergen beklimmen. Maar we zijn niet goed om bergen te beklimmen. Amen. We gingen God gewoon geloven voor voorziening. We gingen God geloven. Niet kijken naar mensen, naar God. En ik weet nog, een grote doorbraak was. Ik sprak in een dienst met 25 mensen. 25 mensen. Aan het eind van de avond haalden we een offer op. Het enige wat we zeiden, geef wat God op je hart legt. Die avond zat er €35.000 in het offer. Met 25 mensen. Dat is bergen verplaatsen, niet beklimmen. Amen. Halleluja. Kan je nagaan wat er op deze faith school iedere avond binnenkomt met zoveel mensen. Maar zo vaak vragen andere bedieningen of zelfs journalisten, hoe kan je je groei verklaren? Ze zijn altijd op zoek naar de laatste marketing trucs. Nee, wij verplaatsen bergen. We zijn ze niet aan het beklimmen, amen. Dus, weet je, God vraagt mij nooit, Tom, kun je dit betalen? Hij vraagt, kan je ervoor geloven? Amen. Als wij ervoor geloven, betaalt God ervoor.
2: Amen.
1: En zo geldt het voor alles in je leven. Dus ik wil je uitnodigen om een bergen verplaatsen te zijn. Bergen verplaatsen. Bergen beklimmen kunnen ze in het natuurlijke. Maar christenen kunnen bergen verplaatsen. Er was een jaren geleden, toen ik nog jeugdleider was, deden we op een gegeven moment een zaalvoetbaltoernooi met de jeugd. En er was een Een jonge dame, Tessa, sommigen zullen haar kennen. En Tessa was aan het rennen achter die ballen. En op een gegeven moment, ze verstampte zich. En Tessa was fysiotherapeut. Ze wist alles over spieren, pezen, hoe al die dingen werken. En ze verstampte zich, maar echt gruwelijk. Dus ze viel op de grond en ze schreeuwde het uit van de pijn. En ze wist meteen, dit is flink mis. Dit is flink mis. En het natuurlijke zou zijn om in te binden, naar het ziekenhuis te gaan. Dat is bergen beklimmen. Bergen beklimmen. Maar ik liep erheen en ik zei, pak mijn hand. En ik legde mijn hand op de knie. Ik zeg, in Jezus' naam, wees gezond. Boom, alle pijn ging uit de knie. In één moment, totaal genezen. Dat is bergen verplaatsen. Amen. En we zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Amen. Niet bergen te beklimmen. En soms als je dat soort dingen gaat doen, dan is de rest verbaasd. Ik weet de eerste keer, ik had Arjan, dat is de man van mijn jongen. We hadden elkaar net leren kennen. Hij was onze buurman hier op de industrietrein. En we kenden elkaar net. En op een gegeven moment moest ik verhuizen. En ik vroeg, joh, heb je zin? Hij bood aan om te helpen. En ik had een vrachtwagen ergens geleend. En op een gegeven moment, voor mijn huis, ons oude huis, hadden we alle spullen ingeladen. En ik draai die sleutel om. En die vrachtwagen doet helemaal niks. Helemaal niks. Alleen, ik heb geen verstand van auto's. Dus ik kijk naar het ding en zeg, in Jezus' naam, werk! En dat ding start en ik rij weg. Maar ik was vergeten dat Arjan naast me zat. Die heeft heel de weg zo... Die dacht, waar ben ik nou beland? Hij zegt, dat kan helemaal niet. Dat ding maakt helemaal geen contact. Dat ding, dit kan niet. Nee, maar we zijn bergen soms aan het verplaatsen. Amen. Halleluja. Nou, wie wil er hier nog meer een berg verplaatsen zijn? Oké, Jezus legt ons hier uit hoe je bergen moet verplaatsen. En ik wil er een aantal dingen over uithalen. Jezus antwoordde en zei, dus het eerste is, Jezus roept ons om een berg verplaatsen te zijn. Nummer 2, wat zegt Jezus dan? Ik zal het zelfs even met stift aangeven. Jezus antwoordde en zei. En wat is het eerste wat Jezus zegt over hoe je een berg verplaatsen moet zijn? Is heb geloof. Heb geloof. Bergen verplaatsen in je leven. Wonderen zien in je leven. Het bovennatuurlijke zien in je leven. Het onmogelijke mogelijk zien worden in je leven. Begint met geloof. Begint met geloof. Heb geloof. Heb geloof. Nou, heb geloof staat in gebiedende wijs. In andere woorden, het is een opdracht. Geen optie. Als je bergen wil verplaatsen, is geloof een opdracht, geen optie. Veel christenen denken dat geloof optioneel is. God geloven voor wonderen. Wonderen zijn bijzaak. Oh ja? En wat als je eigen kind ziek is? Is het dan nog bijzaak? Of is het dan in één keer het belangrijkste wat er is? Daarom moet je niet meegaan met die onzin. Wonderen zijn bijzaak. Nee, wacht maar tot je eigen kind ziek is. Of het dan nog steeds bijzaak is. Dan is het geen bijzaak. Dan heb je geen opties. Veel van die doctrines houden alleen maar stand als mensen veel te comfortabel zijn. En ik kan dit getuigenis nu vertellen, ik zal geen namen noemen. Volgens mij was het 2 jaar geleden dat we een mailtje kregen van ouders. Die zeiden, we hebben een dochtertje, ik geloof dat ze 5 jaar oud was. En diagnose van de artsen gehad, kanker. En hele zeldzame vorm van kanker. En eigenlijk min of meer direct bijna opgegeven door de artsen. En die ouders stuurden ons een mailtje en we krijgen heel veel mails met heel veel verzoeken. En meestal gaan we kunnen niet op iedereen persoonlijk ingaan. Maar toen wist ik, hier moet ik op ingaan. Dus zijn met die ouders langs gegaan. En we kwamen eraan. En een van de dingen die ik vroeg was, zeg, hoe ben je bij ons uitgekomen? En die moeder vertelde eerlijk. Ze zegt, joh, ik zat een keer op YouTube en ik zag een preek van Tom de Wal over genezing. En ze ging die preek luisteren. Ze zegt, ik vond het verschrikkelijk. Zegt ze, ik vond het verschrikkelijk. En ze stuurde hem via WhatsApp naar de man. En ze zei, moet je dit luisteren? Dit kan je toch niet zeggen zo? En dus die man in de auto, onderweg terug naar het huis, die preek luisteren. En die man stuurde terug, ja, maar hij heeft toch gelijk? Hij zegt toch gewoon wat de Bijbel zegt? En die vrouw zat in een beetje een conflict. Zij vond het niks, maar hij had zoiets, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Korte tijd later krijgen ze te horen dat hun dochtertje ongeneeslijke kanker heeft. En er is maar één iemand aan wie ze kunnen denken. Dat was aan iemand die zei, God wil altijd iedereen genezen. In één keer had ze niks meer aan die boodschap van, God wil soms mensen genezen. Of God wil niet iedereen genezen. Daar heb je niks aan als je eigen dochtertje kanker heeft. Daar kan je geen geloof op bouwen. Daar kan je geen geloof mee aan het werk zetten. Als je als het zoiets betreft, moet je weten, dit is de wil van God en we gaan voor een wonder. Halleluja, ze is compleet genezen verklaard. Halleluja. Kom op, geef God eens eer. Halleluja. Dus heb geloof is een opdracht. Heb geloof, het begint met geloof. Net zoals je geboden hebt in de Bijbel, heb geen andere goden, pleeg geen overspel. Zo hebben we ook een gebod voor bergverplaatsers, dat is heb geloof. Net zoals Jezus, het eerste wat hij tegen Iris zei, vrees niet, geloof alleen. Geloof alleen. Als je bergen wil verplaatsen, begint met geloof. Om je geloof aan het werk te zetten. Weet je nog wat Hebreeën 11 zegt? Hebreeën 11 vers 6. Daar staat, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven. Ik ontmoet een keer een christen die zei, ik moet helemaal niks. Ik leef onder genade. Dan heb je een andere Bijbel als ik. De Bijbel zegt dat je je denken moet vernieuwen. Dat als je tot God komt, dat je moet geloven. Sommige mensen permitteren zich meer vrijheid dan God ze geeft. Dat is een gevaarlijk ding. Dat is een gevaarlijk ding. Jezelf meer vrijheid permitteren dan God je geeft. Ik blijf liever gewoon in de lijnen van wat God zegt. Amen. Wie tot God komt, moet geloven. Iedere keer wanneer mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, waar begon Jezus altijd over? Hij begon altijd over hun geloof. Altijd. Bij Lazarus. Heer, onze geliefde is overleden. Hij zegt, als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. Die vader met die maanzieke jongen. Heer, als u iets kunt doen. Jij zegt, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. In de storm. Heer, we vergaan. Jij zegt, waar is je geloof? Hij begon altijd over het geloof. De twee blinden. Heer, help ons. Geloof je dat ik het kan doen? Het zal geschieden naar je geloof. Altijd. Als mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, begon Jezus over geloof. Omdat geloof is het antwoord op het probleem. Amen. Dus het eerste gebod voor de bergverplaatser is, heb geloof. Heb geloof. En wat zegt Jezus dan? Heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, ik heb dit al een aantal keer gezegd, maar het is wel belangrijk om hier wat dieper op in te gaan. Eigenlijk is dit niet goed vertaald. Dus je hebt ook andere vertalingen, ook zelfs Nederlandse vertalingen. Ik kwam er vandaag nog een tegen. En die zei, heb een godsgeloof. Heb een godsgeloof. Maar in de grondtekst staat er eigenlijk het woord van God. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Heb Gods soort geloof. Ja, de letterlijke vertaling zegt, heb het geloof van God. Have the faith of God. Nou, dat is logisch, want Jezus zegt dit tegen Petrus en tegen al zijn discipelen, heb geloof in God. Maar ze geloofden allemaal al in God. Maar nu moesten ze gaan leren om God te geloven voor dingen. Dat wanneer jij je geloof aan het werk zet, dat dingen beginnen te gebeuren. Dat dingen beginnen te veranderen. Dat wonderen plaatsvinden. Dat is God geloven voor iets. Heb het geloof van God. En dat is logisch. Het is de enige soort geloof die God heeft, is Gods geloof. God heeft geen andere soort geloof. Amen. Heb het geloof van God. Wat voor geloof is het geloof van God? Dat is vrij simpel. Geloven dat wat je zegt gebeuren zal. Dat is hoe God functioneert. Vanaf Genesis hoofdstuk 1. Waar de Bijbel zegt, de aarde was woest en duister. En God zei niet, jongen, wat is het donker. Ik zie niks. Hoe moet dit ooit veranderen? Nee, God geloofde en begon te spreken. Light be, licht wezen en boem, licht was. En God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. En dat is hoe God functioneert. Amen. En wat maakt God? Aan het einde van zijn schepping maakt hij de mens. En hij maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En daar begin ik mijn boek ook woorden van geloof mee. Om uit te leggen waarom hebben je woorden kracht. Heel veel christenen snappen het niet omdat ze in het natuurlijke zitten. Je gelooft toch niet echt dat je krijgt wat je zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Jezus leert dat. Maar het is eenvoudig. Als je beseft, jij bent een geest. Dus jij functioneert ook in de geestelijke wereld met alles wat je zegt. Je bent een geest met autoriteit. God maakte de mens en hij zei, heb heerschappij over de aarde. Regeer over de aarde. God gaf heerschappij, autoriteit aan de mens. En het bijzondere aan de mens is een sprekende geest. Daarom is de mens zo uniek en in Gods beeld en gelijkenis. Wij zijn de enige geestelijke wezens met de mogelijkheid om hier op aarde te spreken en te regeren. Dieren kunnen niet praten, kunnen niet spreken, maar de mens wel. En God heeft jou gemaakt met die autoriteit. Dus Gods soort geloof is geloof wat gelooft en spreekt, waardoor dingen beginnen te gebeuren. Heb Gods soort geloof. Nou, Jezus zegt dit, Jezus antwoordde hen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Iedere christen kan leren om Gods soort geloof te hebben. God geloven voor iets. God geloven voor iets. Nou, hoe functioneert God? Romeinen 4, vers 17. Een tekst die we een aantal keer hebben gelezen. Daar staat over God die de dingen die niet zijn, als spreekt alsof ze zijn. God die de dingen die niet zijn, als spreekt of ze zijn. Dat is wat Jezus deed bij die vijgenboom. Jezus begon te spreken tegen die vijgenboom. Hij zegt, laat niemand meer vrucht van je dragen. Jezus begon te spreken. En hij sprak het tot aanzijn als het ware. Omdat hij het sprak, gebeurde het. Een andere vertaling, de NBG, zegt God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Wat niet is, roept God tot aanzijn.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Wat niet is, roept God tot aanzijn. En dat deed God ook bij Abraham. Hij heet eerst Abraham. God zei, verander je naam naar Abraham. Want ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Nou, dat was nog helemaal niks. Maar God spreekt wat niet is tot aanzijn. Hij begon tot aanzijn te spreken in het leven van Abraham. En Abraham moest het zelf gaan spreken. Hij moest constant zeggen, ik ben Abraham, ik ben Abraham, ik ben vader van vele volken. Ik ben vader van vele volken, ik ben vader van vele volken. Er was nog niks. Maar wat niet was, spraken ze tot aanzijn. Halleluja. En Abraham werd een vader van vele volken. Dus, begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Besef dat wanneer jij spreekt de woorden uit je mond, jij bent een geest. Gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Met autoriteit. Een sprekende geest. Jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong, zegt de Bijbel. Spreuken 18 vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. En wie hem lief hebben, zullen de vruchten van plukken. In andere woorden, wie dit principe snappen, zullen de vruchten van hebben, zullen het resultaten van hebben. Dood en leven is in de macht van de tong. Zeg eens hardop, dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Dus je kan het niet zijn dat het aanzijn roept. Amen. Kijk, sommige christenen vinden het natuurlijk, vinden het logisch. We hadden vroeger een buurvrouw en die was altijd de poes kwijt. Wanneer lopen die katten altijd weg. En dan kwam ze naar buiten met de bakje voer en riep ze, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. En die poes was nog niet te zien, maar ze sprak die poes zo tot aanzijn. 2 minuten later stond die poes daar. Ze liep niet naar buiten. Er is geen poes, er is geen poes, er is geen poes. Nee, ze begon te spreken. Ze wist, die poes die hoort mij. En die komt. Nou, jouw woorden hebben autoriteit. In de geestelijke wereld, over omstandigheden. Amen. Jij kan dingen tot aanzien spreken. Je kan het beter als je buurvrouw met de poes. Dus geloof spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Gods woord geloof. Zeg eens, ik heb Gods woord geloof. Ik geloof en ik spreek en het gebeurt. Amen. Dat is Gods woord geloof. Halleluja. Nummer vier. Jezus zei, heb geloof, gebod. Heb het geloof in, zal het hierbij zetten in het blauw, heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Jezus antwoordde. Petrus zegt, Heer, hoe kan het dat die vijgenboom gevloekt is? Heb geloof. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Jezus gaat verder met zijn onderwijs. Nou, het volgende. Jij zegt, want, voorwaar. Want, voorwaar. Jezus begint ze nu uit te leggen waarom ze Gods soort geloof moeten hebben. En Jezus gaat uitleggen dat zij bergen kunnen verplaatsen. Nou, Jezus zegt voorwaar. Dat woord voorwaar betekent ik verzeker je. Ik denk dat andere vertalingen, volgens mij het boek, zeggen bijvoorbeeld ik verzeker je. Want Jezus, wie wilde verzekerd zijn door Jezus? Amen. Dat is een betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Jezus zegt, want ik verzeker je. Want voorwaar, zo is het. Ik garandeer je, zegt Jezus. Want voorwaar. Je zou kunnen zeggen, jongens, let op. Let op. Jezus begint hier iets belangrijks uit te leggen. Want let op. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Jezus gaat mensen leren hoe ze bergen kunnen verplaatsen. Hij zegt, jongens, let op. Ik verzeker je. Dit is de manier waarop je bergen verplaatst. Nou, nog steeds ontmoet je heel veel christenen die nooit onderwijs hebben gehad over bergen verplaatsen. Die nooit onderwijs hebben gehad over God geloven. Dingen tot aan zijn spreken. Handelen in geloof. Terwijl Jezus zegt, dit is de manier om bergen te verplaatsen. Vinden we het gek dat bij sommige mensen nog zoveel bergen in hun leven zijn? Omdat ze nooit hebben geleerd om bergen te verplaatsen op de manier zoals Jezus aangeeft. Jij zegt, ik verzeker je. Ik verzeker je. En dan begint Jezus uit te leggen, wie tegen deze berg zal zeggen. Jij moet gaan zeggen tegen jouw berg. Word opgeven in de... Jezus begint uit te leggen hoe het werkt. Nou, ik ontmoet heel veel christenen die op onbijbelse manieren bergen proberen te verplaatsen. Op onbijbelse manieren. Over geloof is het helaas zo dat... Weet je, heel veel mensen hebben de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de lepel hangt. Ze hebben er ooit een keer iets over gehoord en ze proberen het en het werkt niet. Weet je, ik kreeg ooit een keer reactie op een YouTube-video. Ja, jij spreekt over genezing, maar dit werkt niet. Ik heb corona, ik heb heel de dag 10 keer Jezus overwinnaar gezongen en ik ben nog steeds ziek. Nou, Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, wie iedere dag 10 keer Jezus overwinnaar zingt. Zie je, mensen proberen bergen te verplaatsen op onbijbelse manieren. Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, als u 400 mensen kan vinden die met u mee zullen bidden. Er zijn heel veel mensen die daar waarde aan hechten. Hoe vaak ik dat niet hoor, we hebben wel met 400 mensen gebeden. Alsof God een telletje in de hemel bijhoudt. 399, 400, nu ga ik iets doen. Heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren bergen te verplaatsen. En soms ook in een hele heftige situatie. Een tijd terug nog was er iemand die volgens mij op sterven lag. En die hele kerk ging hele nachten bidden en dansen en vlaggen. Maar Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u. Wie heel de nacht zal bidden en dansen en zal vlaggen.
4: Dan ben je net de baalpriester, zegt de
1: Rikkelsen. Ja. Maar mensen reageren erop. Als dat dan werkt, waarom dan daar? Hebben ze heel de nacht gebeden, heel de nacht gevlacht, heel de nacht profetisch gedanst. Ze proberen op een onbijbelse manier een berg te verplaatsen. Vervolgens lukt het niet. En wie geeft ze ook nog eens een keer de schuld? God. Dat is mooi. God zegt, je moet het zo doen. Zij doen het zo. En dan boos worden dat het niet werkt. En in de charismatische kring zijn ze er heel goed in. Ik kwam ooit een keer in een gemeente. Er stond iemand met een zwaard in de lucht. Heel de dienst lang. Want die was geestelijke strijd aan het voeren. Een maand later was die gemeente opgedoekt. Ik dacht, heeft niet geholpen. Is iets misgegaan? We willen dicht bij het woord blijven, amen. Onlangs was er nog een prediker in Nederland. Die had kritiek op onze bediening. En inmiddels zijn we het wel gewend. En toen dacht ik, ik ga opzoeken wat die man zelf onderwijst. Daar was ik benieuwd naar. Dat is soms interessant. Kijk, we hadden ook iemand die heeft heel veel video's tegen ons gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat gelooft hij zelf? Dus dan pakt hij, er zijn heel veel preken over mij. Ik ben de titel van een preek. En dan ging het over dat ik zeg dat de duivel mensen ziek maakt. Want die vrouw had een geest die haar ziek maakte. En dan zegt die man letterlijk. Ja, dat zei Jezus wel. Maar toen dachten mensen in die tijd dachten gewoon zo dat dat geesten waren. Maar nu weten wij beter. Hij zegt gewoon dat hij het beter weet dan Jezus. Nou, ook met deze man. Ik ben benieuwd wat hij zelf preekt. En ik vond de preek over geloof. En hij ging naar Marcus 11. En hij leest het vers. En aan het eind zegt hij, kijkt hij de zaal in. En zegt hij, Jezus leert ons hier om samen met hem bergen te beklimmen. Ik dacht, even goed kijken hoor. Nee. Maar heel die gemeente. Ja, ja. Nee, nee. Er zijn heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren bergen te verplaatsen. Nou, ik ben niet per se tegen profetisch vlaggen of dansen, zolang ik het zelf maar niet hoef te doen. Maar het is niet de manier om bergen te verplaatsen. Amen. Nou, want voorwaar. Want voorwaar. Ik. Wie is dat? Jezus. Jezus. Jezus. Ik zeg u. Ik verzeker je. Ik zeg u. Kom op, wie leert ons hier om op deze manier ons geloof te gebruiken? Jezus. Jezus. Als mensen artikelen over ons schrijven. Tom de Wal zegt dat je met de woorden uit je mond bergen kan verplaatsen. Ik was het niet. Er staat niet want voorwaar. Tom de Wal zegt u.

0: De Wal zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je onder een vloek bent. Ik naam mijn Bijbel, ik denk, Malachi 3 vers 9. U bent door de vloek betroffen, omdat u geen tiende brengt. Ik dacht, was ik niet, was Malachi. Als je later in de hemel komt, niet boos worden op mij, ga naar Malachi toe. Klop aan zijn huis aan. Tom de Wal zegt dat als je handen legt op zieken, dat ze zullen genezen. Nee, is Jezus in Marcus 16. Tom de Wal zegt dat God al je gebeden wil verhoren. Nee, staat 19 keer in de Bijbel. Dat God al je gebeden wil verhoren. Maar mensen hebben een probleem met God, maar ze kunnen God niet bereiken. Gaan ze tegen mij aan staan zeuren? Nou, mijn punt is, dit onderwijs over God geloven, dit is ook niet uitgevonden in Amerika. Nee. Sommige mensen denken dat het uitgevonden is in Amerika, in Texas. De geloofsleer is ontstaan in de 20e eeuw in Texas. Nee, Jezus leefde niet in de 20e eeuw in Texas. Dit was in Israël. 2000 jaar geleden. Dat Jezus ons dit leerde. Amen. Amen. Oh, man, man, man. Jezus antwoordde. Jezus antwoordde. Oh. Ik wil het gewoon doen zoals Jezus het zegt. Amen. Ik wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Zo dicht mogelijk. En als je niet oppast, gaan mensen het woord verdraaien. En er vanaf. En je ziet het op allerlei gebieden. En nu is een hele discussie weer over homoseksualiteit. En dan zeggen mensen, hebben we gewoon een hele eigen theologie en theorieën? Zeggen ze, ja, God kan liefde niet verbieden. Als twee mensen van elkaar houden, is het altijd goed. Ik heb nog nooit je Bijbel gelezen. In Leviticus, hele rijen die verboden worden. Wat, is incest goed? Is overspel goed? Zijn er ook dan twee mensen die van elkaar houden? Houd toch op, man, met je eigen gedachtengangen. Wat zegt het woord? Amen. Mensen draaien dingen om. Ze zeggen, ja, maar God is liefde. Ja, maar dat is iets anders als liefde is God. Ze draaien het om. God is liefde, dus God bepaalt wat liefde is en hoe het eruit ziet. Dat is iets anders als liefde is God. Dan zeg je, alles wat liefde is God. Nee, dat staat er niet. God is liefde, dus God vanuit zichzelf bepaalt wat liefde is. Dat is hoe het zit. Ik wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Amen. Dus Jezus zegt. Jezus zegt. Jezus antwoordde. Zei, heb geloof. Heb het geloof van God. Want voorwaar, ik verzeker je. Jezus, de Zoon van God. Ik zeg tegen u. Wie dan ook. Amen. In het Engels staat er whosoever. Whosoever. Whosoever. Dus, wat leert Jezus ons hier nog meer? Dit werkt voor iedereen. Dit werkt voor iedere christen. Voor iedere discipel. Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, iedere apostel die tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt ook niet, want voorwaar ik zeg u, iedereen die tegelijkertijd met mij leeft. Hele theologieën. Wonderen waren alleen voor de tijd van Jezus. Nee, Jezus zegt, whosoever, wie dan ook. Wie dan ook. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Dus je hoeft hier geen apostel voor te zijn. Je hoeft er geen oudste voor te zijn. Je hoeft er geen diaken voor te zijn. Je hoeft er geen profeet voor te zijn. Je bent gewoon een discipel van Jezus. Je bent gewoon een volgeling van Jezus. En dit werkt voor iedereen. Jezus zegt niet, dat klopt Peter, omdat ik de Zoon van God ben. Er spreken ook heel veel mensen. Hoeveel weten dat Jezus wonderen kan doen, want hij was de Zoon van God. Zit hele kijken, ja, ja. Nee, nee. Hij was de Zoon van God, maar hij deed wonderen door geloof en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Dus Jezus leert ons hier dat iedereen dit kan doen. Iedereen, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen. Whosoever, wie dan ook. Het is grappig hoe selectief mensen zijn. Als Johannes 3 vers 16... daar staat hetzelfde, whosoever. Ja. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder, het whosoever, believes in hem. Wie dan ook in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Dat is voor iedereen, dat is voor iedereen. Marcus 11, wie dan ook, whosoever. Nee, dat is voor vroeger, dat is voor iemand anders, dat is voor Afrika. Dat is wat de duivel altijd doet. Het is altijd of voor vroeger, of voor de toekomst, later in de hemel. Of in Afrika, of ergens ver weg. Maar het is nu voor jou, amen. Zeg eens, het is nu voor mij. Halleluja. Halleluja. Johannes 3, vers 16 is voor de wereld om redding te ontvangen. En Marcus 11, vers 23 is voor christenen om bergen te verplaatsen. Amen.
1: Kalender.
0: Halleluja. De opdracht was niet alleen voor Jezus. Je hebt zo'n mooi oud liedje. Whosoever surely meaneth me. Ik weet niet of mensen het oude Engelse lied kennen. Whosoever surely meaneth me. Wie dan ook, dat gaat over mij, zegt dat lied. Halleluja. En zo moet je het je Bijbel lezen. Zeg, dit gaat over mij. Amen. Zeg eens, dit gaat over mij. Halleluja. Nou, Marcus 11, zeg eens, Marcus 11. Gaat over mij. Die wie, dat ben jij. Dan moet je erbij zetten in je Bijbel. Moet je zeggen, ik. Zet je erbij. Ik. Nou, wie moet hier iets doen om bergen te verplaatsen? Jij. Ik. Amen. Nou, dat is zo belangrijk. Jij bent degene die door geloof in God, Gods soort geloof, bergen verplaatst. Er zijn nummers. Savior, you can move the mountains. Nee! De Savior zinkt naar beneden. You can move the mountains. Jezus zegt, jij, wie dan ook. Jij. Jezus zegt niet, voorwaar, ik zeg u, als ik tegen deze berg zal zeggen. Kom op, wie moet er iets gaan zeggen?
1: Wij.
0: Jij, wij, ik. Amen.
1: Hij.
0: Zij.
1: Hun.
0: Snap je? Jij kan de berg verzetten. Ik heb zoveel christenen. Heer, verplaats de berg. Maar de Heer zegt nee. Jij verplaatst die berg. Door het geloof in God. Amen. Weet je. God zit niet in dit vers. Jezus zit niet in dit vers. De Heilige Geest zit niet in dit vers. Wie zit in dit vers? Heel goed. Weet je. Je moet niet alleen geloven wat de Bijbel zegt over wie God is. Je moet geloven wat de Bijbel zegt over wie jij bent. En wat jij kan door hem. Amen. Christenen vinden alles prachtig als het over God gaat. Hij is almachtig. Hij is soeverein. Hij is over... Vinden ze allemaal prachtig. Stemmen ze allemaal mee in. Hij is de groot ik ben. Amen. En dan gaat het over hun. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus. Door zijn striemen ben jij genezen. Jij vermag alle dingen door Christus die je kracht geeft. God zal jou voorzien in alles wat je nodig hebt. Nee, nee. Ja, ja.
1: Amen.
0: Amen. Geloof wat God zegt over jou. Net als Jezus. In Lucas hoofdstuk 4 stond hij op. En dan begon hij voor te lezen uit Jesaja. En dan begon hij te lezen. Weet je, de Heer heeft mij gezalfd. En jij zegt, dit gaat over mij. Je moet jezelf vinden in het woord. Amen. En toe-eigenen wat God je belooft. Jij moet gaan spreken. In het begin is dat raar. Wie vond dit in het begin raar om de dingen die niet zijn tot aan zijn te gaan spreken? Net als met tongentaal. Weet je nog de eerste keer dat je in tongentaal bad? Wie vond zichzelf toen heel raar? Wie zegt hem, ik heb het eerst in mijn eentje gedaan. Jezus zei, wie dan ook. Nou, wat moet je gaan doen? Wie? Wie? Wat moet die wie? Wat moet die ik? Wat moet die jij? Tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt, je moet spreken tegen je berg. Jij moet je berg vertellen wat er met dat ding gaat gebeuren. Dat moet jij doen. Met gezag commanderen. Dat is wat Jezus hier leert. Met gezag commanderen. Nou, Jezus zei niet, spreek over je berg. Wie over zijn berg zal zeggen. Heel veel christenen praten al over hun berg. Over een berg. Wat je berg ook is. Of het ziekte, financiën, wat voor problemen. Heel veel christenen hebben al over hun berg. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord wat hier? Heb je al gehoord wat er gebeurd is? En ze bellen de voorganger. En ze zitten in pastoraat. En ze met hun buurvrouw. Ze hebben het iedereen over een berg. Over een berg. Over een berg. Over een berg. En uiteindelijk vragen ze gebed voor een berg. Bid voor mijn berg. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Dat is het probleem met pastoraat. Pastoraat is überhaupt niet bijbels. Laat me in de Bijbel pastoraat zien. Weet je wat bijbels is? Discipelschap. Discipelschap. Jij moet iets gaan doen. Als iemand bij je komt, zeg je nee. Jij staat in het vestigen. Kijk, daar ben jij, zeg je dan. Nu ga jij spreken tegen jouw berg. En ik ga je helpen, dat is discipelschap. Ik ga je leren hoe dit moet. Maar jij moet het doen, want anders blijven mensen afhankelijk van jou. En dan denken ze dat je de paus bent, maar dat ben je niet. Koppel mensen nooit aan jezelf. Koppel ze aan God, koppel ze aan zijn woord, koppel ze aan de Heilige Geest. Amen. Maar niet aan jou. Er is één middel uit tussen God en mensen, Jezus Christus. Amen. Leer mensen zelf naar God te gaan. Weet je, als mensen vragen, wil je voor me bidden? Zeg nee, we gaan samen bidden. En jij gaat bidden. Want dan kan je horen wat ze zeggen, hoe ze het zeggen en als ze het verkeerd zeggen. Sommigen zeggen, maar je kan niet verkeerd bidden. Je kan wel verkeerd bidden. Jacobus zegt, u krijgt niet, want u bidt verkeerd. Staat erin. Amen. Zie je hoeveel christenen eigen dingen geloven? Ik had dat boek Bidden is ontvangen. En dan 7 redenen waardoor gebeden niet voort. Allemaal mensen, je kan niet verkeerd bidden. Je kan wel verkeerd bidden, staat er letterlijk in. De discipelen vroegen niet voor Jan met de korte achternaam, Heer, leer ons bidden. Je kan blijkbaar leren bidden. Amen. Maar jij moet spreken. Niet over je berg, tegen je berg. Tegen je berg. Dus misschien is iemand zijn berg werkeloosheid. Je hebt geen baan. Nou, wat doen heel veel mensen? Ze praten over een berg. Ik heb geen baan. De economie is lastig. Mensen van mijn leeftijd nemen ze niet aan. Mensen met mijn papieren nemen ze niet aan. Dit wordt nooit iets. Je zal zien dat. En ze praten over een berg en over een berg. En vervolgens gaan ze nog naar voren in de kerk ook voor gebed. Wil je voor me bidden? En er wordt voor ze gebeden en er gebeurt niks. Dat is niet zo gek, want het zal hem gebeuren wat hij zegt. Niet wat de oudste voor je bidt, wat jij zegt. Sommige mensen kan je hand opleggen tot je vingerafdruk in de voorhoofd staan. Er gaat niks veranderen. De autoriteit zit gekoppeld aan de woorden in je mond. Dood en leven is de macht van je tong. Amen. Dat is wat jij zegt.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Heart Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de boek van Colossense. We zijn vorige week begonnen. Natuurlijk als eerst welkom in het nieuwe week. En ik geloof dat je een gezegende week zou hebben. En ik geloof ook dat je een gezegende week, weekend, je hebt een gezegend weekend gehad. Je bent naar de kerk geweest natuurlijk, dat is belangrijk. Dat maakt jouw weekend gezegend om door de week te kunnen gaan. Nou, we zijn bezig met de brief aan de christenen in Colossea. De brief van Paulus aan de christenen in Colossea. En we waren gisteren, of eigenlijk vorige week, waren wij geëindigd bij hoofdstuk 2. En volgens mij waren wij ergens vanaf hoofdstuk 2 vers 20 of vers 19 waren wij geëindigd. Nou, deze week gaan we gewoon beginnen met hoofdstuk 3 van de boek van Colossense. En als je vorige week hebt gemist natuurlijk, dan wil ik je bemoedigen om terug te gaan luisteren naar wat we hebben gezegd of wat we hebben behandeld van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Dat kan je doen natuurlijk als je op God Radio luistert. Dan kan je het doen via Spotify, Dagelijks Brood, of via YouTube, Choice Nation TV. Of je kan ook onze eigen app, dat staat op dagelijksbroodapp.web.app. Daar heb je alle afleveringen terug. Nogmaals, dagelijksbroodapp.web.app. Het is een online app die nog niet in de App Store of de Play Store staat. Maar je kan het alvast online alles terug luisteren. Amen. Nou, we zijn nu gekomen bij hoofdstuk 3 in de brief aan de christenen in Colossense. En de Bijbel zegt hier dus vanaf vers 1, en zegt: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zou worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, laten we eventjes deze tekst hier behandelen, oké? Hij zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Nou, waar heeft hij het hier over? Hij zegt, u bent met Christus opgewekt. Dus de Bijbel laat ons zien dat we zijn niet meer de oude mensen. We zijn niet meer de oude persoon voordat je in Jezus kwam te geloven. Je bent nu in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Je bent met Christus opgewekt uit de dood. Eigenlijk, hij was al in hoofdstuk 2 over begonnen. Want je weet, de Bijbel is niet geschreven in hoofdstukken. Nee, wij hebben de hoofdstukken en versen aangegeven om het leesbaarder te maken. Paulus schreef gewoon één lange brief. Het was niet in hoofdstukken of in versen, oké? Nou, als je leest in hoofdstuk 2 vanaf vers 20 zegt hij: als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als, pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachtingen van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dan zegt hij gelijk in hoofdstuk 1 vers 1 en hoofdstuk 3... als u nu met Christus opgewekt bent. Dus met andere woorden, je bent opgewekt vanuit al de bepalingen van deze wereld. Al de dingen, de menselijke wijsheden. Ik weet, als je uit Afrika komt, of uit Curaçao, of uit de Caribbean of Azië. Meeste moeders hebben bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen, heel veel aannames. Ze zeggen, als je uit je bed stapt met de verkeerde been, dat is met je linkerbeen, dan wordt het een slechte dag. Bij wijze van spreken, oké? Of als je je shirt achterste erover aantrekt, als je wakker wordt en je hem niet door, dat betekent dus, het is een slechte dag of wat dan ook. Dat zijn allemaal menselijke beredeneringen. Oké? Menselijke beredeneringen, zoals de horoscopen bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijke beredeneringen. Met wel een klein beetje geestelijke oorsprong, maar zijn filosofieën. Oké? Jij hoeft niet naar een horoscoop te gaan lezen, je hoeft er dan niet te gaan luisteren en je hoeft er ook niet in te geloven. Nou, nogmaals, ik ga nog één keer zeggen. Horoscopen is niet voor jou als een christen. Oké? Dat ding is geschreven voor miljoenen mensen die op dezelfde maand geboren zijn zoals jou. Waarom? Dus het is niet specifiek. Oké? Dus dat soort dingen kan je gewoon laten. En volg gewoon het woord van God. Daarom zegt hij, als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dus met andere woorden, laat je focus continu zijn op hemelse dingen. Hemelse dingen, dat is het woord van God eigenlijk. Want het woord van God is alles wat uit de hemel komt. Jezus zei tegen ze in het boek van Johannes, jullie vader aten brood gegeten in de woestijn. Hij zegt, maar ik ben het levende brood die uit de hemel is neergedaald. Dus als wanneer we ons bezighouden met hemelse dingen, het betekent heel simpel dat we zijn bezig met het woord van God. Hij zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, als je dus gelooft dat je met Christus bent opgewekt, als je opnieuw geboren bent, dan ben je met Christus opgewekt. Hij zegt, als je nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. En dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Nou, dat woord bedenken daar betekent eigenlijk je mindset of de beoefening van je gedachten, je mind, toegewijd zijn, intensieve interesse. Hij zegt, bedenk de dingen, heb een intensieve interesse aan de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Dat betekent dus heel simpel, ons volle interesse, onze volle overgave, onze volle passie moet op de dingen zijn die boven zijn. Dat is het woord van God. Want nogmaals, het is het woord van God die ons vertelt over hemelse dingen. Het is het woord van God die ons brengt in dat staat van hemelse dingen. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. De Engelse Bijbel zegt, set your affection. Zet uw affectie. Alles wat in u is, ja, eigenlijk affectie is daar waar je van houdt met heel je ziel. Hij zegt dus, set your affectie op de dingen die boven zijn en niet op de dingen die op de aarde zijn. Dus met andere woorden, geestelijke dingen moeten onze aandacht meer trekken dan aardse dingen. Nogmaals, geestelijke dingen moeten ons aandacht meer trekken dan aardse dingen. En dat betekent heel simpel van bijvoorbeeld, oké? Kerkgaan heeft een prioriteit in mijn leven. Dat moet het ook voor u zijn. Of Bijbellezen dagelijks. Of bidden dagelijks. Of fellowship met gelovige mensen. Mensen die praten graag over Gods woord. Weet je wat, je moet vrienden hebben die met jou vaker praten over Gods woord dan over andere dingen. Zulke vrienden moet je hebben. Waarom? Het helpt jou. Het helpt jou om te groeien in het woord van God. De Bijbel zegt, ijzer scherpt ijzer. Iron sharpens iron. We maken elkaar scherper in het woord. Hij zegt dus, zet uw affectie. Beoefen uw gedachten om alleen maar te denken aan de dingen die boven zijn, aan geestelijke dingen. Dus het is een beoefening, oké? Je moet je mind ervoor gaan beoefenen om continu over het woord van God te denken. En dit is een lastige, want er zijn zoveel dingen in deze wereld die onze aandacht willen trekken, die onze gedachten willen trekken. Nou, hij zegt, beoefen uw gedachten. Beoefen uw gedachten op de dingen die boven zijn en niet op de aarde. Niet die op de aarde zijn. Dan zegt hij, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U bent gestorven, zie je dat? Wij leven voor deze wereld eigenlijk, we zijn in deze wereld eigenlijk, Paulus zegt in Filippenzen 1, zegt hij van mij, om te leven is Christus. Met andere woorden, zolang ik in dit leven ben, alles wat er is Christus. Alles wat er is Christus. Niks anders doet er toe. Maar hij zegt, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, je waarachtige leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat zegt dit eigenlijk? Mijn leven, uw leven is verborgen in Christus. Wat mensen zien fysiek, is niet daadwerkelijk wat mijn leven is. Met andere woorden, de waarachtige Mozes, of de waarachtige Setje Nam daarachter, die wordt geopenbaard wanneer Christus geopenbaard wordt. Nou, wat zegt het eigenlijk heel simpel? Dat wat je nu hebt, die nu in dit aardse lichaam verborgen is. Dat is dat aardse, dat schat in een aardse vaat, zegt het boek van 2 Korinthe 4. Okay? Hij zegt, we hebben deze schat. Laten we samen even lezen. 2 Korinthe 4, vers 6. Of vers 7, sorry. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Hij zegt, wij hebben deze schat in een aarde kruiken. We have this treasure in the earthen vessel. Dus in ons, ons allemaal die in Christus geloven, in ons aardse lichaam is een schat verborgen. Dat is de verheerlijkte. Want jouw geest is opnieuw geboren. De Bijbel zegt, als hij is nu in de hemel, zo zijn wij in deze wereld. Als Jezus is nu, zo zijn wij nu in deze wereld. Alleen, deze schat is verborgen in een aardse kruik. Dat is in een aardse lichaam. Waardoor we zien niet wat in ons is. Daarom hebben wij de Bijbel. Daarom hebben wij het Nieuw Testament. Want het Nieuw Testament, het vertelt ons wie wij zijn in Christus. Dan stel je voor dat Paulus al zijn openbaringen niet had opgeschreven. Dan zouden wij niet weten wie we zijn in Christus. Dan zou het net zijn alsof we religieus zijn. Nou, Paulus zegt, er is een schat in ons. Nou, stel je voor dat Paulus dat niet had opgeschreven. Hoe zou ik weten dat er een schat in mij is? Jezus, zeg van de woorden van Jezus niet opgeschreven zijn. Hij zegt, jullie zijn de licht van de wereld. Hoe had ik geweten dat ik de licht van de wereld ben? Hoe had ik geweten dat ik de oplossing ben van al de problemen in deze wereld? U bent de oplossing van alle problemen in deze wereld. Zo moet je het gaan zien, want dat is wat de Bijbel zegt. Zeg van dat Paulus niet had geschreven van, en wij zijn heilig in hem. Hoe had ik geweten dat ik heilig ben in hem? Dat eigenlijk als God naar mij kijkt, mijn geest is volledig puur. Stel je voor dat Paulus de openbaring niet had over rechtvaardiging, over gerechtigheid. Hoe had ik geweten dat ik in vrede ben met God? Hoe had ik dat geweten? Niet. Ik zou misschien op mijn eigen aannames gaan en zeggen van, oh, misschien God had voor mij, misschien niet, misschien hoort hij mijn gebeden. Maar stel je voor dat Paulus Romeinen niet had geschreven. Romeinen 5 is 1. Daardoor gerechtvaardigd door het geloof hebben wij vrede met God. Vrede met God door Jezus Christus. Nou, stel je voor dat Paulus al deze dingen niet had opgeschreven. Hoe hadden wij dat geweten? Dus onze daadwerkelijke leven is in Christus verborgen. En door het woord, door het woord zien wij daadwerkelijk wie we zijn. Niet door religieuze ideeën. Niet door wat je hebt geleerd op school of toen je klein was. Of wat mensen zeggen over jou. Nee, wat je zelf hebt gelezen in het woord van God. Daarom is het belangrijk dat wanneer het woord tot u komt, het is belangrijk om altijd te verifiëren. Door ernaar te kijken, door je Bijbel open te maken. Zodat je niet zou zeggen van de pastor of de voorganger heeft gezegd. Nee, je hebt het ook zelf gelezen. Het is Gods woord. Want als het goed is, alles wat de voorganger spreekt, alles wat hij zegt, komt uit Gods woord. En het is ook belangrijk dat jij ook zelf voor jezelf dat woord van God zelf ziet en ziet van, hey, klopt, het staat in de Bijbel. Het zijn niet de ideeën van de voorganger of van wie dan ook. Dus de Bijbel zegt in Colossenzen 3, hij zegt, 3 vers 3 zegt hij, want u bent gestorven en uw daadwerkelijke leven is met Christus verborgen in God. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt je eigenlijk, jij bent in Christus en Christus is in jou. En Christus is bij de Vader. En de Bijbel zegt in Efeze 2, we zijn gezeten met hem in hemelse plaatsen. Wij al zijn op de aarde fysiek. Maar hij zegt, we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten. Dus dat is onze plek van autoriteit. Geestelijk zijn wij boven, we staan boven alles. En dat betekent, je kan dat autoriteit uitoefenen hier op de aarde. Want je leeft in twee werelden tegelijk. Dat is wat vaak mensen niet weten. Als je opnieuw geboren bent, leef je in twee werelden tegelijk. Maar sommige mensen zijn veel meer bewust over de aardse, waardoor ze niet vanuit hun autoriteit kunnen functioneren vanuit de hemelse gewesten. Leer om te functioneren vanaf uw autoriteit in de hemelse gewesten. Dan zegt hij, wanneer Christus, vers 4, geopenbaard zal worden, die ons leven is. Christus is ons leven. Christus is ons leven. Daarom zei Paulus in Filippenzen, hij zegt van mij, om te leven is Christus. Om te sterven is winst. Dan zegt hij, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En morgen gaan we door met het boek van Colossenzen. Vanaf hoofdstuk 3 natuurlijk, vanaf waar we zijn geëindigd vandaag. Nou, voor nu geloof ik dat je een gezegende dag zou hebben in de naam van onze Heer Jezus Christus. Voor nu zeg ik God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag zegt God tegen jou, wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 46, vers 11. Ook al kun je op ieder moment van de dag bidden, toch is het belangrijk om aan het begin van de dag de stilte op te zoeken. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, wie God is en wat Hij belangrijk vindt in jouw leven. In een andere psalm zegt David, waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Psalm 62, vers 2 en 3. David zag in de stilte verwachtingsvol uit naar wat God zou doen. Het is belangrijk om in de hectiek van de dag tijd te nemen om stil te worden. De hele dag door word je blootgesteld aan allerlei prikkels. Door de stilte te zoeken kun je de stress en de drukte van de dag van je af laten glijden. Maar stil worden is meer dan dat. In de stilte creëer je ruimte voor ontmoeting. Stil zijn is een luisterhouding. In de stilte kunnen we God vinden en zijn stem horen. Moeder Teresa schreef deze woorden. De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. En de vrucht van liefde is dienstbaarheid. En tot slot, de vrucht van dienstbaarheid is vrede. Ik las eens hoe Susanna Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, dat waren bekende opwekkingspredikers uit de 18e eeuw, dat ze eenvoudig haar schort over haar hoofd trok. Zo liet ze de rest van haar gezin weten dat ze met God aan het spreken was en dat ze niet gestoord wilde worden. Ja, het is meer dan goed om elke dag de tijd te nemen om de wereld buiten te sluiten en in stilte je aandacht op God te richten door aan de voeten van Jezus te gaan zitten.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
2: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die weet wat u vraagt, maar blijft uitstellen. Niet omdat hij het niet begrijpt, niet omdat zij geen antwoord heeft ontvangen, maar omdat angst, gemak of teleurstelling tot stilstand heeft geleid. Vandaag bid ik niet alleen om bemoediging, ik bid om beweging. In de naam van Jezus spreek ik tegen iedere verlamde passiviteit. Breek. Iedere leugen die zegt dat je eerst perfect moet zijn voordat God je kan gebruiken, wijk nu onmiddellijk. Iedere angst om te falen, verlies je macht. En tegen jou zeg ik, sta op. Doe wat God je al heeft laten zien. Zet die stap. Voer dat gesprek. Maak die keuze. Leg af wat Hij je heeft aangewezen. Vader, geef gehoorzaamheid die sterker is dan gevoel. Geef moed die niet afhankelijk is van zekerheid. Laat geloof zichtbaar worden in handelen. Je hoeft niet alles te begrijpen om de volgende stap te kunnen zetten. Ik spreek moed en gehoorzaamheid over je. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord. Om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus. En ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
5: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en

0: verkeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis

0: hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu.
8: Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
13: Take away the storm. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Yeah.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow.
5: The
6: Weekendshow. De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: En just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws.

0: Cloud Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt. With your

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden.

maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan.

0: Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter.

0: beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
2: Why didn't you come?
1: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht.

0: zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk. En vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een belofte van Jezus uit Johannes 14, vers 21. Waar hij zegt: wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader in mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekend maken. Wie heeft er nooit verstoppertje gespeeld? Maken ze een geluidje, roepen kinderen naar hun vader die zich in een kast heeft verstopt. Ze kunnen hem niet vinden en ze vragen om een teken. Misschien loop jij rond in de woonkamer van je leven en heb je God ook om een geluidje gevraagd. Wat zou het prachtig zijn als God je een bijzonder teken gaf. Gelukkig laat God je niet dwalen als je naar hem vraagt. Hij heeft een geluidje gemaakt. God vraagt je aandacht voor zijn hoogste woord. Dat is Jezus, zijn zoon. In hem heeft God alles gezegd wat hij jou wil laten weten. Namelijk dat hij jou lief heeft en je wil redden. Jezus heeft Gods stem zuiver en duidelijk laten horen. We hebben het al gelezen, Johannes 14, vers 21. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader in mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken. In Jezus strekt God zijn handen naar je uit om zich te laten vinden. Nergens is God tastbaarder dan in Jezus, zijn Zoon. Hij brengt je dicht bij God. Daarom intrigeert Jezus mij meer dan ooit. Ik wil meer van hem leren. Ik wil alles over hem weten. Mijn honger naar hem is niet te stillen. Ik wil me met hem identificeren. Ik wil denken zoals hij denkt. Liefhebben zoals hij liefheeft. En voelen wat hij voelt. Ja, en geloven wat hij gelooft. Als ik lees wat over hem geschreven is, probeer ik me voor te stellen hoe hij de mensen aankeek. Hoe hij hen aanraakte, hen toesprak. Ik wil zijn beeld als het ware op mijn netvlies hebben gebrand. Ik wil hem kennen, hem navolgen en op hem gaan lijken. En jij?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Vol

0: christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
11: Dit is God Radio.

0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Ost. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat